0: Selfus, zine dochter Berenice.
1: Om dine woorden en dine truier stand en dine oormoed. En dag best duurik. Ik weet om die je laatste, die de vergeven juden te zijn. En dat over niks zijn. Over een zootonsschool zijn. Verg die vernust wat u am korten worst lieden moeten. Zeit maar, de dievel wordt een je van je faust nemen loten, je op een proef te stalen, en je worden tien door lieden moeten. Blijf true, but am dood, dan wou ik die de levenskroon geven. Wij uren haft dem Lord horchen wat de geist de gemeenten zegt. De gewenner kan, dat den tweeden dood nicht schode lieden. En den engel van de gemeente en Pergamus schrieb, dit zegt die schorpe dubbelschniedende schwert haft. Ik weet om dine woorden, en dat u daar woonst, wo zo tun zinen troon haft, en dat u aan mijn nomen hast, faust je holen, en dien geloven aan mij niet verloerst, en die tijd als Antipas mijn truie je tekenis je wat true blijf, die onge je doodgemerkt wordt, door wo zo ton woont. Ik heb overdag wat jegen die, wil die door zo'n haast die aan Biliam zijn leer faust holen, die den Balak leert Israël vervieren te zingen, jets een opfer te eten en hoererie te drieven. En zo hast du door ook zo'n die aan de Nicolitische leer holen, die ik haus. Keert om, zest waar ik met eenmaal doorzennen en met dat schweert uit mijn muul jegen aan kriegen. Wij uren haft zal harchen wat de geist de gemeenten zegt. De gewenner waar ik van dat verboide manen te eten geven, en dem waar ik ook een witten steen geven, en op den steen een nieuwe nomen schrijven. Den zes keiner lezen kan als die den krijgt. En den engel van de gemeente en Theatira schrijf, dit zegt de Gottessehn de urenhaft als ne vierflam en feit als blanket messing. Ik weet om dine woorden, dine leef, dien dienst, dien geloven en dine geduld, en dat u immer meer aanvangst te donen. Op een dag heb ik dit jegen die, dat u dat wief Isabel, die zich ne profetin naant, leren laatst, en mine deine vervieren laatst, hoererie te drieven, en jetsen afwaar te eten. Ik heb er tijd gegeven zich te bekeren, en er hoererie te loten, aber ze keert nicht om. Aber ik woor er en een krankenbad laien, en grote lieden, ewa die brengen die met er eiebrug gedreven haben, waanzinnig omkeren en er wei ändern. En ik woor ook er kingen met hem dood bestroven. En de gemeenten zullen alle weten dat ik die zie, die daar weet, woer met dat hoort en de gedanken zich beschaftjen. En woor in jedem van u geven wat jene woorden verdiend haben. Aber ik zei te u en te de eeuwige en theatera en wie immer deze leer nicht aanneemt, en wer zich nicht bot op'm grond met hem zoton aufgejeeft haft, ju wo ik keine andere laust opleien. Aber holt dat faust wat je haben bot ik komen voor. En de gewennende, die bot om eng minen wellen donen, wo ik volmacht ewa de heiden geven. Die zullen met ne iserstang ewa aanharschen, en zo als een leim top te bieter schlonen. Zo als mi dat van minen voder gejeeft is, en ik woor aan den morgen stieren geven. Wij urenhaft zal harken wat de geist de gemeenten zei. En den engel aan de gemeente en Sardis schrijf, dit zegt die God zijn zeven geister en de zeven stierens haft. Ik weet om dine woorden, en dat u den nomen haast dat u leeft en over dood bent. Werk op en stork dat eeuwige dat er reed is te sterven. Dan ik zei dat God dine woorden nog niet als voor dich aanzet. Denk eraan wat du geheerd en gekregen hast en hold dat en keer om, want du aber nicht opwerken worst, wo ik ewa die komen zoals een dief, en du worst ook nicht weten wanneer ik komen woor. Aber du hast door Walke en Sardis deere kleider nicht besudeld haben, en die worden met mij en witte kleider gonen, dan die zendet wird. De gewennende zullen met

tun, en bunk am op 1000 Jahr. Hij schmeid am am aufgrund an en sloot den Tau, en trok een Segel boven Eva, dat hij nicht kon gonen die Heiden verfieren, wat de 1000 Jahr Eva wären. No her mocht hij nog ne korte tijd losgeloten worden. Ik zag tronen, wo de boven ze otten, den dat machtreich gegeeft weer te rechten. En ik zag de ere Seelen, die wegen er getekenis van Jezus en wegen God zijn woord wären doodgemerkt worden. En die nicht dat Tier en zijn Bild aangebet houden. En die zijn Teken nicht am Stieren oder op een Hand genomen houden. Die kamen tom Leven en regierden met Christus taub 1000 Jahr. De andere doodjobber kamen nicht weiter tom Leven, maar die 1000 Jahr om wären. Dit is dat eerste opstonen. Selig en heilig sind die met de eerste taub opstonen. Über die haft de tweede dood keine Kraft. En ze worden Gott en Christus zijn Priester zennen, en 1000 Jahr met aan taub regieren. En wanneer die 1000 Jahr eeuwig zijn, wordt die zoon uit zijn gruft een rütjen vrijgeloten worden. En wordt in alle vier richtungen op eerd gonen, de heiden te vervieren, en Gog en Magog, de taub te brengen te kriegen, net zool zoals de zand al meer. En ze gingen over de ganse eerd doorop los en trokken rond om de heilige erleuren en om de leven stout. Dan aber kwam vier van God uit de hemel en muurken eng met aan. En de dievel die aan verveerd, wordt hem vier en schwevelzee gesmeten, wo dat tier en de legersprofeet waren. En die worden dag en nacht van eeuwigheid tot eeuwigheid gekweeld worden. En ik zag een groten witte troon en den die er boven zout. Himmel en eerd vlogen van hem weg en waren niet meer te vingen. En ik zag de doden, klein en groot, voor God en den troon stonen, en daar wordt een beker opgemerkt. Dan wordt nog een beker opgemerkt, en dat weer dat levensbeker. En de doden worden door nu gerecht wat in de beker van ihre woorden geschreven stond. Dat meer geeft de doden ze ruut die door binnen waren. En de dood en de haal geven de doden ze ruut die door binnen waren. En jeder ene wordt door nu gerecht wat ze gedonen houden. En de dood en zijn rijk worden hem vier zeeën en gesmeten. Dit is de tweede dood. Want irgendwem sie nomen, nicht am Lebensbuch geschreven stond, wordt de einen vier zee geschmeten. En ik zag een nieuwe Himmel en een nieuwe Erd, dan de eerste Himmel en de eerste Erd verschwungen, en du hast ook geen meer meer. Dan zag ik Jehoon, die heilige Stad, dat nieuwe Jeruzalem, van God uit dem Himmel heraufkomen als een uitgestroomde Brut, reed van ihren Mauen. En ik hörde een lüde Stem vom Himmel zeien. Kijk de mol, nu is God zijn woning manke mensen. En hij wordt met aan taub wonen, en zij worden zijn volk zennen. En God zelfs wordt met aan zennen en er God zennen. En God wordt aan alle tronen van de uren wassen. Door wordt geen dood, oder truer, oder hielen, oder weder meer zennen. Dan wordt van her weer es verschwungen. Dan zei die op een troon zout, kijk de mol, ik merk alles nie. En hij zei to me, schrieb, en deze wird zijn voorhoofdig en gewaars. En hij zei to me, dat is geworden, ik zie dat A en dat O, de aanvang en dat eng, wer dat daarstig is, dem wo ik direktlich en omsonst van dat water uit de levenskwaal te drinken geven. Wer alles overkomt, wordt dat alle oven, en ik wo zien God zennen, en hij wordt mijn zeen zennen. De verzorgde ober, en de ongelevende, en die abscheisliche, en merder, en hoere, en zauberer, en jetzendiener, en alle leegner, worden er een plaats am vierzee haben, die met schwevelblit brennt. Dit is de tweede dood. Dan kwam einer van de zeven engel naar mij, die de zeven kommen, vol de laatste zeven pleuren houd, en reed to mij en zeed, kom, ik word die de bruut, dat laum zijn vrouw wiesen. En hij droeg mij am geist weg op een grote hugen borgen op, en wees mij de grote stad, dat heilige Jeruzalem, wo die van God uit hem hemel erop kwam, dag van God zijn heerlijkheid, en hij ligt weer zo als de allerdierste, daagste jaspissteen. Die houdt ook een grote hugen woont, met 12 poorten, en bij de poorten 12 engel. En op de poorten werden de 12 geslachten Israël er een nomen zijn opgeschreven.

God gee van den nomen Israel. En God zeed wieder, ik zie God die alle macht haft. Mocht u veel kinder hebben en zij er toe nemen. Een volk en vele velden zullen van die afstammen. Van die nu komen, wordt dat kennig geven. Dat land, woont ik versproken heb, Abraham en Isaac er nu komen te geven, wo ik die geven. En ik word die nu komen, nu die dat land geven. Dan ging God wieder van de stad, wo hij met hem gered had. En Jakob rechte einen steilen Stein ab, en wei de stad an, damit dat hij door een Drinkopfer van Wien en ook Eil über den Stein gaut. En Jakob nahm de stad, wo Gott met hem gered had, Bethel. En ze reisden wieder van Bethel, en wieren nog een engsje af van Ephrata, als Rahel de weidoog zeer schwoer kreeg. En de früh wordt haar door halb zee te haar. Engst die nicht, du wirst noch einen Sehen haben. Ob er rot eier ihr Leben von ihr ging, will sie starf den Dach, nahm sie den Jung Ben-Oni. Jakob ober nahm am Benjamin. So starf Rahel. Und sie begrovden ihr dicht bei Ephrata, wat von dort Bethlehem ist. Und Jakob rechte einen Stein ab dort Grof. Der Stein ist, wat wie von dort noch der Stein ab Rahel ihr Grof nahnen. Israel reist dann wieder, en zat zijn zelt on Jan ziet vom Edertorm ab. Als Israel an dat land woont, ging Ruben einen Dag en lag met zijn vader zijn nebenfrü Bilha, en Israel hier davon. Jakob had 12 zeens. Leia ere zeens waren Ruben, Jakob zijn eerstgeborene, Simeon, Levi, Juda, Issachar en Zebulon. Rahel ere zeens waren Jozef en Benjamin. Bilha, Rahel ihre Kirche, ihre Sehns wären Dan in Naphtali. Zilpa, Leia ihre Kirche, ihre Sehns wären Gad in Aser. Dit sind dann all Jakobs seine Sehns, die in Mesopotamien geboren wären. En Jakob käm no Mamre bi Kirjat Arba, wat van dog Hebron es, no seinen Vater Isaac. Dit wär de Jägend, wo Abraham und Isaac gewohnt hadden. Isaac ward 180 Jahre alt. Isaac wie alt en leven zat als hij starf, en hij werd met die lied toop begroofd, die al eier gestorven waren. Isaac zijn zeens, Esau en Jakob, kapitel 36. Dit zijn de nokomen van Esau, die ook Edom heet. Esau neemt zijn vrouwen van de Canaanita. Dat waren Ada, Elon den Hetita zijn dochter, Oholibama, Sibon den Hivita zijn zeen, Anna zijn dochter, en Basemat, Ismael zijn dochter, en Nebajot zijn zuster. Esau en Ada hadden een zoon Eliphaz. En Esau en Basemat hadden een zoon Reguel. En Esau en Oholibama hadden de zoons Jeush, Jalam en Korach. Dit zijn dan Esau zijn zoons die aan Canaan geboren waren. En Esau neemt zijn vrouwen, zoons en dochter en al zijn mensen Zijn feien alles wat hij had in Canaan toop gesammeld en trok weg van Jakob en een ander land. Ere wirtschaften waren te groot dat ze konden toop wonen. De jeen kon niet al er fei feiden. En Esau woont en de boy Bizeir. Esau is Edom. Dit zijn de nokomen van Esau, die de stamvoeder van de Edomieter is en aan de boy Bizeir wonen. Esau en zijn vrouw Ada hadden een zoon Eliphaz, en Esau en zijn vrouw Basemat hadden een zoon Reguel. Eliphaz zijn zoons waren Teman, Omar, Zepho, Gatam en Kenas. Esau zijn zoon Eliphaz en zijn nebenvrouw Timna hadden den zoon Amalek. Dit zijn Esau en zijn vrouw Ada er nokomen. Reguel zijn zoons heetten Nahat, Zerach, Shama en Misa. Dit zijn Esau en zijn vrouw Basemat ere nokomen. Esau en zijn vrouw Oholibama, de Anna zijn dochter en Sibon zijn grootdochter weer, hadden Jeush, Jalam en Korach. Dit zijn de stamvoeders van Esau zijn nokomen. Derg Eliphaz, Esau zijn eerstgeborenen, komen de stam Teman, Omar, Zepho, Kenas, Korach, Gatam en Amalek. Dit waren de stamvoeders mank Eliphaz zijn nokomen. Eliphaz wie Esau en zijn vrouw Ada er zijn.